en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1-zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jason van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonnei Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. De opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsiouk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens, en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Mesdames, messieurs.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid circuit. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Sportradio.
3: Sportradio.
4: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1 zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag.

0: een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22.
3: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is vrijdag de 28e, de laatste werkdag van deze week. En op die trap je sportief af, zo dadelijk wielrennen, Formule 1 en natuurlijk ook voetbal voor je onderweg.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio met een compleet nieuwe programmering en nog veel meer sport. Dat dus vanaf morgen GPR Sportradio. Deze ochtend is het eerst nog bewolkt, maar vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn deze ochtend. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ja, vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over met kans op hagel en windstoten tot wel 75 km per uur. Dus het kan eventjes spoken, zeg maar. En het wordt zo'n 22 graden. Het is de 28e vandaag en dat is de verjaardag van Formule 1-coureur Valtteri Bottas, momenteel rijdend voor het nieuwe Formule 1-team van Cadillac. Hij viert vandaag zijn 37e verjaardag. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk Formule 1-nieuws. Mercedes heeft een probleem namelijk als ze de vorm van McLaren vasthoudt. Daarover zo meer, maar ook wielrennen en voetballen voor je onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten we trouwens GPR Sportradio. Met een compleet nieuwe programmering en een uitbreiding van ons presentatorteam, zeg maar. Daarover later meer. Eerst even wat sport. Mercedes heeft een potentieel probleem als McLaren zijn huidige vorm in de Formule 1 weet vast te houden. Dat stelt analist Alex Brundle na de Grand Prix van Nederland. Lando Norris behaalde op Zandvoort zijn tweede opeenvolgende overwinning van het seizoen, mede dankzij recente upgrades aan zijn auto. Volgens Brundle kan de opmars van het team uit Woking een serieuze bedreiging vormen voor de ambities van Mercedes voor de rest van het seizoen. Te beginnen met de aankomende race in het Italiaanse Monza. Volgend weekend is dat. Tadej Pogacar die heeft zijn derde etappezege in de Vuelta a España geboekt. De Sloveense klassementsleider was de sterkste in een rit met een steile gravelstrook in de finale. Pogacar leek solo op de zege af te gaan, maar ging in de afdaling bijna nog onderuit, scheelde niet veel, waardoor de Spanjaard Enrique Mas kon aansluiten. In de sprint was Pogacar vervolgens alsnog de snelste. Mas doet trouwens wel goede zaken in het klassement en stijgt naar de tweede plaats op ruime achterstand van de Sloveen. Dat wel. Ja, vandaag de zevende etappe in de Ronde van Spanje. Het is een bergetappe vandaag over ruim 149 kilometer. En voordat ze de slotklim bereiken, krijgen ze onderweg de beklimming van de Puerta de San Rafael voor de wielen. Het belooft een belangrijke dag te worden voor de klimmers in het peloton, aangezien dit de tweede aankomst bergop is in deze ronde. De start van de etappe is vanmiddag om 14:55. De finish die wordt rond 17:30 verwacht. Dat dus vandaag in de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Zo dadelijk nog veel meer sport in het kort met Rob Steltman op de sportredactie deze ochtend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En vanaf morgen heten we dus GPR Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het begin van deze vrijdag, het is 28 augustus. Ja, FC Twente die heeft zich op indrukwekkende wijze gisteren geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. De ploeg van trainer John van der Brom leek uitgeschakeld, maar boog in Azerbeidzjan een achterstand om tegen FK Karabach. Na een 1-2 stand in de reguliere speeltijd werd toch nog een verlenging afgedwongen. Daarin werd spits Wout Weghorst de held door de beslissende treffer te maken. Mede door een doelpunt van Younes Taha werd het uiteindelijk 1-4... wat na de 1-0 nederlaag thuis ruimschoots voldoende was. Na afloop werd Wout Weghorst, de held van de avond, zeg maar, geïnterviewd door ESPN. Maar hij vond het allemaal wel heel bijzonder en hij bedankt een speciaal iemand, Wout Weghorst.
1: Ja, bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken.
0: Ik wist niet dat hij zo van de heren was, Wout Weghorst. Maar hij bedankt God dus, ja, waar hij al wel niet goed voor kan zijn. Hè? In ieder geval een 1-4 overwinning daar in Azerbeidzjan voor FC Twente. Onderweg veel meer sport, want ook op de laatste werkdag van deze week zijn wij jouw sportradio. Vanaf morgen GPS.

0: BNR Sportradio. Zo heten we officieel vanaf morgen. Deze ochtend is het bewolkt, maar vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Blijft op de meeste plaatsen wel droog, maar vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over, met kans op hagel en windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt zo'n 22 graden. Zo dadelijk veel meer sport. Onder andere mountainbikester Puk Pietersen aan het woord. Ze werd gisteren 8e op de WK Korte Cross. Dat en meer onderweg.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
14: Kippie.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: 30 augustus start de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
24: Hé, wat doe jij nou?
23: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
27: Dit is Grand Prix Radio.
28: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws Headlines.
29: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstroming in Nepal is opgelopen naar bijna 500. Ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de aanhoudende regen. Bij vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo voelen kopers zich onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het nieuwe schoolseizoen is zo'n beetje overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog niet goed geregeld. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken, schrijft de Telegraaf.
28: Grand Prix Radio Verkeer.
30: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen De Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
31: Nout van Sommeren.
32: Met zo dadelijk meer over.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen GPR Sportradio, dat je het even weet. Hockeyen. Ja, we doen goede zaken. De Nederlandse hockeysters die hebben namelijk de finale van het wereldkampioenschap bereikt. In een spannende halve finale in Amstelveen werd gisteren buurland België met 1-0 verslagen. Frederike Malta maakte het enige doelpunt van de wedstrijd naar een scherpe counter. De zege kwam wel moeizaam tot stand. Een Belgische treffer in de slotfase werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter afgekeurd. Oranje speelt morgen de finale tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië. En kan dan voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Nou, laten we het hopen. We houden het in ieder geval voor je in de gaten, want wij zijn jouw sportradio. Minder goed nieuws voor mountainbikester Puk Pietersen. Ze is als 8e geëindigd gisteren op het onderdeel korte cross bij de wereldkampioenschappen in het Italiaanse Val di Sol. De Nederlandse kon lange tijd goed meekomen in de kopgroep, maar moest in de 7e van 10 rondes de voorste laten gaan. De wereldtitel ging naar de Oostenrijkse Laura Stieger, die in de eindsprint de Engelse Evie Richards en de Zwitserse Sina Frey versloeg. Zondag krijgt Pietersen nieuwe kans op eremetaal tijdens de cross country. Laten we hopen dat het dan beter voor de gaat. Ze blikt nog even terug op de wedstrijd van gisteren bij de NOS. Puk Pietersen.
1: Ik probeerde zo snel mogelijk van voren te zitten. En toen zat ik er, maar ik werd al vrij snel weggeduwd. En toen reed ik eigenlijk achteruit. Ik had er eigenlijk heel veel zin in vandaag. Ja. Dus tot de halverwege koers was het prima. Ik weet dat ik geen topfavoriet ben. Dus er ligt eigenlijk niet super veel druk om zondag een wereldtitel op te halen. Ik hoop gewoon dat ik een goede wedstrijd neer kan zetten.
0: Ja, dat dus aanstaande zondag tijdens de Cross Crown Country. Zo moet ik het zeggen, ja. Een bekkenbreker. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Rob Stelman die praat je bij in Sport in het Kort. Hier bij Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Mayon Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Dit is jouw sportradio.

is Grand Prix Radio en vanaf morgen GPR Sportradio. Deze ochtend start het raceweekend in de MotoGP op het Aragon circuit in Spanje. Voor alle drie de raceklassen staan de vrije trainingen en de eerste belangrijke tijdsessies op het programma. Tijdens de kwalificatietraining vanmiddag strijden de coureurs om een snelle rondetijd, waarmee in de MotoGP de top 10 en in de Moto2 en Moto3 de top 14 zich direct plaatst voor het beslissende tweede deel van de kwalificatie morgen. Zo dadelijk om 9 uur beginnen de vrije trainingen. Om 9 uur begint de vrije training in de Moto3. Om 10 voor 10 de vrije training van de Moto2, waarin Colin Feijer en Zonte van der Goorberg in uitkomen als Nederlanders. En deze ochtend om 11:15 de vrije training in de MotoGP. En dan vanmiddag vanaf 1:15 de kwalificatietrainingen. Natuurlijk houden je dit weekend op de hoogte van de verrichtingen in de MotoGP op het Aragon circuit in Spanje.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix.

0: Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hiepen. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. Maar die is inmiddels uit de rij gehaald.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: odido.nl/business.
1: Ontdek Sport City, de city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Grand Prix Radio.
19: Noud van Sommeren.
20: Goedemorgen, het is vrijdag de 28e. Zo dadelijk meer over het doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff Arena gisteravond. Maar ook Femke Broeders Bol die haar

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de 28e, die is wat bewolkt, maar vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn deze ochtend. Blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag trekken er wel enkele stevige regen- en onweersbuien over, met kans op hagel en windstoten tot 75 km per uur. Dus dat is niet echt misselijk, zeg maar. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Zo dadelijk meer over het doelpuntenfestijn van gisteravond in de Johan Cruijff Arena. En Femke Broeders-Bol die heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Zo dadelijk blikken we daar even op terug op jouw sportradio. Vanaf morgen GPR Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En vanaf morgen gaat Grand Prix Radio verder onder een nieuwe naam, namelijk GPR Sportradio. Dan zijn we niet meer alleen de zender voor de Formule 1. We geven al veel meer sport, maar we breiden ons nog meer uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. Ja, en ook het vertrouwde presentatieteam rondom alle, onder andere Olaf Moller, Rob van Zomeren en Rick van Veldhuizen niet te vergeten. Ja, wordt ook flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek, zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder en Tom van het Hek. En om niet te vergeten, Andy Houtkamp, die sluiten zich bij ons aan. Ja, voor de racefans is het trouwens geen reden tot paniek. De Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live te volgen bij ons. GPR Sportradio is op onze vertrouwde frequentie 97.6 FM in de Randstad te ontvangen. En natuurlijk in de rest van Nederland via DAB+. Sport verder dan maar, om alvast een beetje in de stemming te komen. Ja, Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff Arena met 5-3 te sterk voor het Zwitserse FC Sion. Groot uitblinker was spits Tolu Arukodare, die met 2 doelpunten en een assist een cruciale rol speelde. Ook Jurie Baas, Davy Klaassen en invaller Oliver Edvardsen die kwamen tot scoren. Voor de Zwitsers maakte Winsley Bottoli alle 3 de treffers. De eerdere wedstrijd in Zwitserland was ook al gewonnen door Ajax. Dus ze zijn met de overtuiging door naar de competitiefase van de Conference League. Atlete Femke Broeders-Bol die heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter scherper gesteld. Tijdens de Diamond League wedstrijden in Zürich snelde ze naar een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54 en 71 honderdste. En daarmee was ze aanzienlijk sneller dan de 1:55.41 die ze vorige week nog klokte. Het is voor Broeders-Bol een nieuwe mijlpaal in een toch al zeer succesvol seizoen. De race in Zwitserland bevestigt haar absolute topvorm op de middellange afstand. Een discipline die ze eigenlijk steeds meer gaat domineren. Een andere Femke, maar dan een Femke in de roeisport, heeft ook goede zaken gedaan. Femke van de Vliet. Zij heeft namelijk een medaille veroverd op de wereldkampioenschap in eigen land. Op de Amsterdamse Bosbaan behaalde de 27-jarige een bronzen plak in het niet-olympische nummer lichte skif. Dat is dus ook goed nieuws voor Femke van der Vliet. De medaille is trouwens een vliegende start voor de Nederlandse roeiploeg tijdens dit WK, dat de komende dagen wordt voortgezet. En we gaan het nauwlettend voor je in de gaten houden. Hier bij Grand Prix Radio. Vanaf morgen dus GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonnee Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

GPR Sportradio. Zo heten we vanaf morgen. Ja, ik zeg het maar alvast, kan je er een beetje aan wennen. Feyenoord, die heeft een zware loting voor de Champions League gehad, zeg maar. Want ze weten inmiddels welke tegenstanders het gaat treffen in de nieuwe competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers zijn gekoppeld aan een aantal Europese topclubs. Zo speelt de ploeg uitwedstrijden tegen FC Barcelona en Real Betis. De Italiaanse clubs Internazionale en Como zullen een bezoek brengen aan de Kuip. En ook FC Porto, RB Leipzig, Galatasaray en het Noorse Viking FK behoren tot de tegenstanders van de Rotterdammers in het vernieuwde toernooi. Dat is dus een pittige strijd die ze moeten gaan leveren. Onderweg nog veel meer sport. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Vanaf morgen GPR Sportradio.

0: Radio Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten we GPR Sport Radio. Ja, dan verandert de naam en krijg je nog meer sport. Alle sportliefhebbers, echt waar, die komen aan hun trekken hier bij ons dan. Deze ochtend is het bewolkt, maar vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn en blijft op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over met kans op hagel en windstoten tot wel 75 km per uur. En het wordt zo'n 22 graden. Zo dadelijk sportnieuws uit de Formule 1. Goed nieuws voor Franco Colapinto. Dat en meer onderweg.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: Dit is Grand Prix Radio.
27: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. Die hulp was wel door meerdere landen aangeboden. Er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Bij vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars. In een paar maanden tijd bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid en dat kan slecht uitpakken voor huizenkopers. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
29: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk nieuws uit de

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen GPR Sportradio met nog meer sport voor alle sportliefhebbers. Ja, dat verzekeren we je. Alpine. Ja, het Formule 1-team van Alpine heeft het contract van coureur Franco Colapinto verlengd. De Argentijn zal ook in het seizoen van 2027 voor het Franse team uitkomen. De 23-jarige Colapinto blijft daarmee de teamgenoot van de Franse kopman Pierre Gasly. Colapinto die kwam halverwege het seizoen van 2025 bij het team en heeft de teamleiding, onder wie Flavio Briatore, sindsdien weet het overtuigen van zijn kwaliteiten. Ja, met de nieuwe verbintenis is dus de toekomst in de koningsklasse voorlopig dus verzekerd. Voor Franco Colapinto. Dan nog wat voetbalnieuws voor je. Want de PSV die weet welke tegenstanders het treft in de nieuwe competitiefase van de Champions League. De loting in Monaco koppelde de Eindhovenaren aan twee Spaanse grootmachten. Real Madrid en Atletico Madrid. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy zal het dus moeten opnemen tegen de clubs uit de Spaanse hoofdstad. De exacte speeldata voor de 8 wedstrijden in deze fase van het toernooi worden binnenkort door de UEFA bekendgemaakt. Ja, het belooft een zware, maar ja, toch wel mooie campagne te worden, hoor. Ja, er werd ook al bekend dat Feyenoord onder andere Barcelona en Internationale in de Champions League gaat treffen. Die hebben ook een zware loting.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsjosjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio. En het begin van deze vrijdag vanaf morgen heten we GPR Sport Radio. Een nieuwe naam, maar ook een nieuwe programmering en een aanvulling op ons presentatorteam. Onder andere Twan van Peperstraten gaat zich bij ons aansluiten. Hoor je van maandag tot en met vrijdag van 4 tot 7 s'avonds. Robert Meerder, die ken je natuurlijk van de NOS. Hij komt ons team ook versterken, evenals Tom van het Hek. En die Houtkamp sluiten zich bij ons aan. Dus dat is veelbelovend. En ja, we gaan echt een volwaardige sportzender voor alle sportliefhebbers worden. Gewoon vanaf morgen dus GPR Sportradio. En we blijven onze podcast behouden. Want vandaag is er ook weer een nieuwe gelanceerd. Vanaf vanochtend 6 uur staat die online. Een nieuwe Formule 1 aan tafel. Met dit keer te gast Gerard Timmer. Hij is Head of Strategy and Content bij GPR Sportradio. Dat is eigenlijk de man die verantwoordelijk is voor deze omslag vanaf morgen. Daar gaat hij vast en zeker wat over zeggen. Elke oud Formule

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hiepen. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken.

0: tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar Golf van Amerika. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld. Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Hallo,

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Grand Prix Radio.
10: Nout van Sommeren.
11: Goedemorgen, het is vrijdag de 28e, de laatste werkdag van deze week. En ook die trap je sportief af. Zo dadelijk wielrennen, Formule 1 en natuurlijk ook voetbal voor je onderweg.

GPO Sportradio. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio met een compleet nieuwe programmering en nog veel meer sport. Dat dus vanaf morgen GPR Sportradio. Deze ochtend is het eerst nog bewolkt, maar vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn deze ochtend. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ja, vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over met kans op hagel en windstoten tot wel 75 km per uur. Dus het kan eventjes spoken, zeg maar. En het wordt zo'n 22 graden. Het is de 28e vandaag en dat is de verjaardag van Formule 1-coureur Valtteri Bottas, momenteel rijdend voor het nieuwe Formule 1-team van Cadillac. Hij viert vandaag zijn 37e verjaardag. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk Formule 1-nieuws. Mercedes heeft een probleem namelijk als ze de vorm van McLaren vasthoudt. Daarover zo meer, maar ook wielrennen en voetballen voor je onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Stay.

Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten we trouwens GPR Sportradio. Met een compleet nieuwe programmering en een uitbreiding van ons presentatorteam, zeg maar. Daarover later meer. Eerst even wat sport. Mercedes heeft een potentieel probleem als McLaren zijn huidige vorm in de Formule 1 weet vast te houden. Dat stelt analist Alex Brundle na de Grand Prix van Nederland. Lando Norris behaalde op Zandvoort zijn tweede opeenvolgende overwinning van het seizoen, mede dankzij recente upgrades aan zijn auto. Volgens Brundle kan de opmars van het team uit Woking een serieuze bedreiging vormen voor de ambities van Mercedes voor de rest van het seizoen. Te beginnen met de aankomende race in het Italiaanse Monza. Volgend weekend is dat. Tadej Pogacar die heeft zijn derde etappezege in de Vuelta a España geboekt. De Sloveense klassementsleider was de sterkste in een rit met een steile gravelstrook in de finale. Pogacar leek solo op de zege af te gaan, maar ging in de afdaling bijna nog onderuit, scheelde niet veel, waardoor de Spanjaard Enric Mas kon aansluiten. In de sprint was Pogacar vervolgens alsnog de snelste. Mas doet trouwens wel goede zaken in het klassement en stijgt naar de tweede plaats op ruime achterstand van de Sloveen. Dat wel. Ja, vandaag de zevende etappe in de Ronde van Spanje. Het is een bergetappe vandaag over ruim 149 kilometer. En voordat ze de slotklim bereiken, krijgen ze onderweg de beklimming van de Puerta de San Rafael voor de wielen. Het belooft een belangrijke dag te worden voor de klimmers in het peloton, aangezien dit de tweede aankomst bergop is in deze ronde. De start van de etappe is vanmiddag om 14:55. De finish die wordt rond 17:30 verwacht. Dat dus vandaag in de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Zo dadelijk nog veel meer sport in Sport in het Kort met Rob Steltman op de sportredactie deze ochtend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En vanaf morgen heten we dus GPR Sport Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: VIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de VIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de VIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de VIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het begin van deze vrijdag, het is 28 augustus. Ja, FC Twente die heeft zich op indrukwekkende wijze gisteren geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. De ploeg van trainer John van der Brom leek uitgeschakeld, maar boog in Azerbeidzjan een achterstand om tegen FK Karabach. Na een 1-2 stand in de reguliere speeltijd werd er toch nog een verlenging afgedwongen. Daarin werd spits Wout Weghorst de held door de beslissende treffer te maken. Mede door een doelpunt van Younes Taha werd het uiteindelijk 1-4... wat na de 1-0 nederlaag thuis ruimschoots voldoende was. Na afloop werd Wout Weghorst, de held van de avond, zeg maar, geïnterviewd door ESPN. Maar hij vond het allemaal wel heel bijzonder en hij bedankt een speciaal iemand, Wout Weghorst.
1: Ja, bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven, nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken.
0: Ik wist niet dat hij zo van de heren was, Wout Weghorst. Maar hij bedankt God dus. Ja, waar hij al wel niet goed voor kan zijn. Hè? In ieder geval een 1-4 overwinning daar in Azerbeidzjan voor FC Twente. Onderweg veel meer sport. Want ook op de laatste werkdag van deze week zijn wij jouw sportradio. Vanaf morgen GPR.

0: NPR Sportradio. Zo heten we officieel vanaf morgen. Deze ochtend is het bewolkt, maar vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Blijft op de meeste plaatsen wel droog, maar vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over, met kans op hagel- en windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt zo'n 22 graden. Zo dadelijk veel meer sport. Onder andere mountainbikester Puk Pietersen aan het woord. Ze werd gisteren 8e op de WK Korte Cross. Dat en meer onderweg.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
13: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
16: Kippie.

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. In Nepal is een belangrijke dam gebarsten, waardoor nu een nieuwe overstroming dreigt. Na de ramp 2 dagen geleden worden nog 1400 mensen vermist en vielen 470 doden. Er wordt opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. Mensen die een huis willen kopen of verkopen worden onvoldoende beschermd, omdat er geen wettelijke regels zijn waar makelaars zich aan moeten houden. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Die kreeg binnen een paar maanden bijna 1000 klachten over makelaars. Veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar 1/3 van de leerlingen al een week zonder boeken.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is afgekruist.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Nout van Sommeren met zo dadelijk...

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen GPR Sportradio, dat je het even weet. Hockeyen, ja, we doen goede zaken. De Nederlandse hockeysters die hebben namelijk de finale van het wereldkampioenschap bereikt. In een spannende halve finale in Amstelveen werd gisteren buurland België met 1-0 verslagen. Frederike Malta maakte het enige doelpunt van de wedstrijd naar een scherpe counter. De zege kwam wel moeizaam tot stand. Een Belgische treffer in de slotfase werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter afgekeurd. Oranje speelt morgen de finale tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië. En kan dan voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Nou, laten we het hopen. We houden het in ieder geval voor je in de gaten, want wij zijn jouw sportradio. Minder goed nieuws voor mountainbikester Puk Pietersen. Ze is als 8e geëindigd gisteren op het onderdeel korte cross bij de wereldkampioenschappen in het Italiaanse Val di Sol. De Nederlandse kon lange tijd goed meekomen in de kopgroep, maar moest in de 7e van 10 rondes de voorste laten gaan. De wereldtitel ging naar de Oostenrijkse Laura Stieger, die in de eindsprint de Engelse Evie Richards en de Zwitserse Sina Frey versloeg. Zondag krijgt Pietersen nieuwe kans op eremetaal tijdens de cross country. Laten we hopen dat het dan beter voor de gaat. Ze blikt nog even terug op de wedstrijd van gisteren bij de NOS. Puk Pietersen.
1: Ik probeerde zo snel mogelijk van voren te zitten. En toen zat ik er, maar ik werd al vrij snel weggeduwd. En toen reed ik eigenlijk achteruit. Ik had er eigenlijk heel veel zin in vandaag. Ja. Dus tot halverwege koers was het prima. Ik weet dat ik geen topfavoriet ben. Dus er ligt eigenlijk niet superveel druk om zondag een wereldtitel op te halen. Ik hoop gewoon dat ik een goede wedstrijd neer kan zetten.
0: Ja, dat dus aanstaande zondag tijdens de cross country, zo moet ik het zeggen. Ja, een bekkenbreker. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Rob Stelman die praat je bij in Sport in het Kort. Hier bij Grand Prix Radio. It's the-

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid-circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Goedemorgen, dit is jouw Sportradio. Dit is Grand Prix Radio en vanaf morgen GPR Sportradio. Deze ochtend start het raceweekend in de MotoGP op het Aragon circuit in Spanje. Voor alle drie de raceklassen staan de vrije trainingen en de eerste belangrijke tijdsessies op het programma. Tijdens de kwalificatietraining vanmiddag strijden de coureurs om een snelle rondetijd, waarmee in de MotoGP de top 10 en in de Moto2 en Moto3 de top 14 zich direct plaatst voor het beslissende tweede deel van de kwalificatie morgen. Zo dadelijk om 9 uur beginnen de vrije trainingen. Om 9 uur begint de vrije training in de Moto3. Om 9:50 de vrije training van de Moto2, waarin Colin Feijer en Zonte van der Goorberg in uitkomen als Nederlanders. En deze ochtend om 11:15 de vrije training in de MotoGP. En dan vanmiddag vanaf 1:15 de kwalificatietrainingen. Natuurlijk houden je dit weekend op de hoogte van de verrichtingen in de MotoGP op het Aragon-circuit in Spanje.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hiepen. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken.

0: Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende anderhalf uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 17:15. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunt Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.

0: en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: Nout van Sommeren.
17: Goedemorgen, het is vrijdag de 28e. Zo dadelijk meer over het doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff Arena gisteravond. Maar

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de 28e, die is wat bewolkt, maar vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn deze ochtend. Blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag trekken er wel enkele stevige regen- en onweersbuien over, met kans op hagel en windstoten tot 75 km per uur. Dus dat is niet echt misselijk, zeg maar. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Zo dadelijk meer over het doelpuntenverstijn van gisteravond in de Johan Cruijff Arena. En Femke Broeders-Bol die heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Zo dadelijk blikken we daar even op terug op jouw sportradio. Vanaf morgen GPR Sportradio.

Radio, jouw sportradio. En vanaf morgen gaat Grand Prix Radio verder onder een nieuwe naam, namelijk GPR Sportradio. Dan zijn we niet meer alleen de zender voor de Formule 1. We geven al veel meer sport, maar we breiden ons nog meer uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. Ja, en ook het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomeren en Rick van Veldhuizen niet te vergeten. Ja, wordt ook flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek, zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder en Tom van het Hek. En om niet te vergeten, Andy Houtkamp, die sluiten zich bij ons aan. Ja, voor de racefans is het trouwens geen reden tot paniek. De Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live te volgen bij ons. GPR Sportradio is op onze vertrouwde frequentie 97.6 FM in de Randstad te ontvangen. En natuurlijk in de rest van Nederland via DAB+. Sport verder dan maar, om alvast een beetje in de stemming te komen. De Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff Arena met 5-3 te sterk voor het Zwitserse FC Sion. Groot uitblinker was spits Tolu Arukodare, die met 2 doelpunten en een assist een cruciale rol speelde. Ook Juri Baas, Davy Klaassen en invaller Oliver Edvardsen die kwamen tot scoren. Voor de Zwitsers maakte Winsley Bottoli alle 3 de treffers. De eerdere wedstrijd in Zwitserland was ook al gewonnen door Ajax. Dus ze zijn met de overtuiging door naar de competitiefase van de Conference League. Atlete Femke Broeders-Bol die heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter scherper gesteld. Tijdens de Diamond League wedstrijden in Zürich snelde ze naar een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54 en 71 honderdste. En daarmee was ze aanzienlijk sneller dan de 1:55.41 die ze vorige week nog klokte. Het is voor Broeders-Bol een nieuwe mijlpaal in een toch al zeer succesvol seizoen. De race in Zwitserland bevestigt haar absolute topvorm op de middellange afstand. Een discipline die ze echt steeds meer gaat domineren. Een andere Femke, maar dan een Femke in de roeisport, heeft ook goede zaken gedaan. Femke van de Vliet. Zij heeft namelijk een medaille veroverd op de wereldkampioenschap in eigen land. Op de Amsterdamse bosbaan behaalde de 27-jarige een bronzen plak in het niet-olympische nummer lichte skif. Dat is dus ook goed nieuws voor Femke van de Vliet. De medaille is trouwens een vliegende start voor de Nederlandse roeiploeg tijdens dit WK, dat de komende dagen wordt voortgezet. En we gaan het nauwlettend voor je in de gaten houden. Hier bij Grand Prix Radio. Vanaf morgen dus GPR.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1-zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

GPR Sportradio. Zo heten we vanaf morgen. Ja, ik zeg het maar alvast, kan je er een beetje aan wennen. Feyenoord, die heeft een zware loting voor de Champions League gehad, zeg maar. Want ze weten inmiddels welke tegenstanders het gaat treffen in de nieuwe competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers zijn gekoppeld aan een aantal Europese topclubs. Zo speelt de ploeg uitwedstrijden tegen FC Barcelona en Real Betis. De Italiaanse clubs Internazionale en Como zullen een bezoek brengen aan de Kuip. En ook FC Porto, RB Leipzig, Galatasaray en het Noorse Viking FK behoren tot de tegenstanders van de Rotterdammers in het vernieuwde toernooi. Dat is dus een pittige strijd die ze moeten gaan leveren. Onderweg nog veel meer sport. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Vanaf morgen GPR Sportradio.

0: Radio, Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Ja, dan verandert de naam en krijg je nog meer sport. Alle sportliefhebbers, echt waar, die komen aan hun trekken hier bij ons dan. Deze ochtend is het bewolkt, maar vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn en blijft op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over met kans op hagel en windstoten tot wel 75 km per uur. En het wordt zo'n 22 graden. Zo dadelijk sportnieuws uit de Formule 1. Goed nieuws voor Franco Colapinto. Dat en meer onderweg.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hé, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is vanmorgen op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Noorse Hof bekendgemaakt. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. Daardoor wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Reddingswerkers moeten een veilig onderkomen zoeken en de zoektocht naar vermisten ligt stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, meldt RTL. Om de kosten in de hand te houden gaat het COA met flexibele opvangplekken werken, waar bijvoorbeeld ook starters terecht kunnen als er weinig instroom is.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. A73 van Venlo naar Maasbracht tussen Belfeld en de Zwalmentunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is even dicht geweest vanwege de hoge vrachtwagen, maar is op dit moment weer vrij.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Nout van Sommeren.
27: Met zo dadelijk nieuws uit de Formule 1 en nieuws over PSV.
28: Grand Prix Radio.

BNR Sportradio met nog meer sport voor alle sportliefhebbers. Ja, dat verzekeren we je. Alpine. Ja, het Formule 1-team van Alpine heeft het contract van coureur Franco Colapinto verlengd. De Argentijn zal ook in het seizoen van 2027 voor het Franse team uitkomen. De 23-jarige Colapinto blijft daarmee de teamgenoot van de Franse kopman Pierre Gasly. Colapinto die kwam halverwege het seizoen van 2025 bij het team en heeft de teamleiding, onder wie Flavio Briatore, sindsdien weet het overtuigen van zijn kwaliteiten. Ja, met de nieuwe verbintenis is dus de toekomst in de koningsklasse voorlopig dus verzekerd. Voor Franco Colapinto. Dan nog wat voetbalnieuws voor je. Want de PSV die weet welke tegenstanders het treft in de nieuwe competitiefase van de Champions League. De loting in Monaco koppelde de Eindhovenaren aan twee Spaanse grootmachten. Real Madrid en Atletico Madrid. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy zal het dus moeten opnemen tegen de clubs uit de Spaanse hoofdstad. De exacte speeldata voor de 8 wedstrijden in deze fase van het toernooi worden binnenkort door de UEFA bekendgemaakt. Ja, belooft een zware, maar ja, toch wel mooie campagne te worden, hoor. Ja, er werd ook al bekend dat Feyenoord onder andere Barcelona en Internationale in de Champions League gaat treffen. Die hebben ook een zware loting.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Dumpy Radio. En aan het begin van deze vrijdag vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Een nieuwe naam, maar ook een nieuwe programmering en een aanvulling op ons presentatorteam. Onder andere Twan van Peperstraten gaat zich bij ons aansluiten. Hoor je van maandag tot en met vrijdag van 4 tot 7 s'avonds. Robert Meerder, die ken je natuurlijk van de NOS. Hij komt ons team ook versterken, evenals Tom van het Hek. En die Houtkamp sluiten zich bij ons aan. Dus dat is veelbelovend. En ja, we gaan echt een volwaardige sportzender voor alle sportliefhebbers worden. Gewoon vanaf morgen dus GPR Sportradio. En we blijven onze podcast behouden. Want vandaag is er ook weer een nieuwe gelanceerd. Vanaf vanochtend 6 uur staat die online. Een nieuwe Formule 1 aan tafel. Met dit keer te gast Gerard Timmer. Hij is Head of Strategy and Content bij GPR Sportradio. Dat is eigenlijk de man die verantwoordelijk is voor deze omslag vanaf morgen. Daar gaat hij vast en zeker wat over zeggen. Elke oud Formule 2-coureur en je analist bij Grand Prix Radio, Meinert van Buren, hoor je. En de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland, Ronald Molendijk, hoor je ook in de vrijdag-editie, die dus eerder deze ochtend is gepresenteerd van de Formule 1 aan tafel. De editie van deze vrijdag wordt trouwens gepresenteerd door Frank Evenblij.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hiepen. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En de spermadonor, die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Geldrop.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker...

0: advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
12: Nu houden, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar €1,25.
13: Hands van voeden.
11: Aldi.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Grand Prix Radio.
18: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is de vrijdagochtend. Een bomvol sportweekend hebben we voor de deur staan. Met heel veel voetbal gaan we het onder andere over hebben. Ook over darts en over het volleybal voor vrouwen. Want het Europees kampioenschap is nog steeds bezig.

Radio met U2 in Koffie en Classics. Goedemorgen, het is Danny Elbersen hier. Ja, we hebben een bomvol sportweekend voor de boeg met onder andere heel veel voetbal. En daarover gesproken, doelman Emiliano Martinez lijkt op weg naar Chelsea. Volgens diverse Engelse media hebben de Londenaren inmiddels al een akkoord bereikt met Aston Villa over de transfer van de Argentijnse doelman. Werd natuurlijk kampioen met zijn land dit jaar. Vervolgens won hij dit jaar natuurlijk ook nog de Europa League. Dus hij heeft een lekker seizoen achter de rug. Toch wil hij overstappen. En de transfer lijkt dus aanstaande volgens de Engelse media. Vanavond ook voetbal in Engeland. 1 wedstrijd wordt er gespeeld in de Premier League. Een heerlijk openingsduel van het weekend. Want om 9 uur vanavond krijgt Crystal Palace, de regerend landskampioen Manchester City, over de vloer. En die wedstrijd kun je bekijken op Viaplay. Dan nog even naar Barcelona. Trainer Hansi Flick was tevreden over het spel van Barcelona in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Ondanks de zegen heeft de Duitse coach wel gezegd dat ze nog altijd op zoek zijn naar een nieuwe spits. En daarbij wordt de naam van Julian Alvarez genoemd. Dus ondanks dat ze gewonnen hebben, toch nog wel zoekende naar een betere spits. Meer sport, je hoort het hier. We gaan het onder andere nog hebben over het Europees kampioenschap volleybal. En natuurlijk ook nog over hockey. Straks hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio. Goedemorgen. Ja, we gaan richting 10:30. En dat betekent dat er inmiddels in Aragon in Spanje al volop actie is wat betreft de MotoGP. Want er wordt een volledig sportweekend afgewerkt. Een volledig motorsportweekend. Vrije trainingen vandaag. Straks om 1:15 heeft de Moto3 de kwalificatietraining. Om 2:05 gaat Moto2 de baan op. En de MotoGP die rijden vanmiddag om 3:00 om zich te kwalificeren voor de tweede kwalificatie van zaterdag. Dat dus allemaal op het circuit Motorland Aragon in Spanje. Dan nog even naar het Europees kampioenschap volleybal voor vrouwen. De Nederlandse volleybalspeelsters moeten vanmiddag ook in actie komen. Volgende wedstrijd in de groepsfase van het Europees kampioenschap. Spelen in Baku en ze moeten het opnemen tegen het gastland Azerbeidzjan. Wedstrijd is vanmiddag om 16:30. Er wordt in meerdere landen gespeeld, maar voor deze wedstrijd zijn de vrouwen dus in Baku. Dat dus daar. Zoals gezegd, richting 10:30. Dit is Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, bij de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: De
0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhezen en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens, 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging.
29: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Danny Elbersen. Het zo direct voetbal in de keukenkampioendivisie van vanavond.

Radio op je vrijdagochtend. Goedemorgen, koffie en classics. Misschien wel je laatste vakantiedag, zit ik me net te bedenken. Of heb je er inmiddels alweer een paar weken op zitten. In alle gevallen, wij praten hierbij over de sport. Vanaf morgen gaan we natuurlijk switchen. Of hoe zeg je dat? Transformeren? Ja, transformeren is misschien een beter woord. Grand Prix Radio wordt natuurlijk GPR Sportradio. Dan zijn we een volwaardige sportzender met onder andere Tom van het Hek erbij. Met Twan van Peperstraten, om maar even een paar namen te noemen. Met heel veel live sport de hele dag door. En dan hoor je natuurlijk ook het laatste nieuws. Bijvoorbeeld dat atlete Femke Broeders-Bol gisteravond haar eigen Nederlandse record op de 800 meter heeft verpulverd. Tijdens de Diamond League wedstrijden in Zürich klokte ze een tijd van 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan haar vorige toptijd die ze eerder liep vorige week. Niet normaal, die vrouw die blijft zo hard gaan. Broeders-Bol eindigde die race tweede achter de Zwitserse Audrey Werro en noemde haar prestatie na afloop zelf een krankzinnige tijd. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Vanavond wordt er gevoetbald in de Keukenkampioendivisie. Een ouderwetse volle vrijdagavond met de volgende wedstrijden. Den Bosch tegen Vitesse, Volendam moet tegen Dordrecht. Jong Ajax speelt tegen Helmond Sport. Jong AZ krijgt MVV Maastricht over de vloer, dus die moeten lang in de bus zitten. RKC Waalwijk speelt tegen Jong PSV. Dan Rode JC tegen NAC Breda. En tot slot, Top Os speelt tegen Jong FC Utrecht. En als je de wedstrijden wil zien, uitzending daarvan is op ESPN. Vanavond dus om 8 uur. Goedemorgen. Zit je goed? Heb je koffie? Heb ik muziek voor je nu op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motor.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Heven. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. Een ruime kamermeerderheid wil dat minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Noren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. De overleden oud-generaal Ratko Mladic wordt in zijn thuisland Servië begraven met de speciale eer, zegt de regering daar. Mladic zat in de gevangenis in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog. Zo was hij verantwoordelijk voor de massaslachting in Srebrenica. Het is op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En voor de N9 Den Helder ook maar bij Bergen.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Wat mij

0: frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Alle verf super voordelig.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: business.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Grand Prix Radio.
3: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. In dit uur gaan we het hebben over buitenlands voetbal. Veel wedstrijden vanavond. Verder gaan we het hebben over het wereldkampioenschap roeien. Maar ook over hockey, want daar is het een en ander gaande. Ga ik je zo direct over bijpraten.

Sportradio op vrijdag. Een belangrijke vrijdag als we het over hockey hebben. Want vandaag worden de halve finales afgewerkt op het wereldkampioenschap hockey. Ja, belangrijk voor de Nederlandse mannen. Want bondscoach Jeroen Delmee start met de Nederlandse hockeyers vanavond de wedstrijd. Twee zegers zijn ze nog af van de eerste wereldtitel die ze haalden in 1998. Dus het zou zomaar eens een historische dag kunnen worden. Na de Olympische titel in Parijs longt nu een nieuwe historische prestatie voor de ploeg. Ze worden geprezen om hun veerkracht en teamgeest. Maar vandaag, pittige wedstrijd in de halve finale, moeten ze het opnemen tegen Spanje. Dat wordt geleid door voormalig Oranje bondscoach Max Caldas. Wedstrijd begint vanavond om 6:00. Dan weten we dus of dat de mannen een stapje verder komen. Ja, de dames die staan er ook goed voor, maar dat was ook alweer een rel. Die wedstrijd die is gisteren gespeeld. Bij het hockey heeft de halve finale op het WK tussen Nederland en België voor ophef gezorgd. Want de Belgische ploeg was na afloop woest over een afgekeurd doelpunt in de slotfase van de wedstrijd. De Zuiderburen die spraken van oneerlijke gang van zaken. Nederland stapte opgelucht van het veld, zijn weer een ronde verder. De Nederlandse hockeysters plaatsen zich door de overwinning voor de finale van het wereldkampioenschap, wat dus in Nederland en België gehouden wordt. Ja, dus de Nederlandse mannen kunnen ook, dat zou toch wat zijn, als de Nederlandse mannen en dames allebei wereldkampioen zouden worden. Zou gaaf zijn. Nou ja, laten we het nog even afwachten. Straks gaan we het hebben over darts, want er wordt gespeeld in Hongarije. Meer erover zo direct hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klokte de Nederlandse atlete in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atlete maakte een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervan door met een sensationele tijd van 1:53,71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter horde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter horde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met de Rolling Stones in Koffie en Classics. En ja, vandaag in Amsterdam gaat het verder met de wereldkampioenschap roeien. Het wereldkampioenschap roeien, moet ik zeggen. De vijfde dag alweer in het Amsterdamse Bos wordt dat gedaan op de Bosbaan. Onder andere de kwartfinales vandaag in de eerste medaillerraces op het programma. Om 1:05 roeit Carolien Florijn haar kwartfinale in de skiff. Later op de middag, vanaf 4:15, beginnen de grote finales van de dubbel 2. En roeister Hermijntje Drent verschijnt aan de start van het WK roeien. Ondanks dat ze begin deze maand betrokken was bij een verkeersongeluk. De roeisters van de vrouwen 8 werd op haar fiets geschept door een auto. Liep daarbij verwondingen op aan haar gezicht. Maar na een snelle revalidatie is ze gelukkig fit genoeg om deel te nemen. Drent noemt de aanstaande race op de Bosbaan de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. En wat fijn dat ze erbij is. Minder goed nieuws wat betreft het tennis, want Botik van der Zandschulp is gestrand in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De nummer 71 van de wereld, de Nederlander van der Zandschulp, verloor in 2 sets van de lager geplaatste Fransman Benjamin Bonzi. 7-6 en 6-4. En van der Zandschulp maakte mede door de harde wind te veel onnodige fouten met zijn forehand om aanspraak te kunnen maken op de overwinning. Voor de Nederlander was dit trouwens het laatste toernooi als voorbereiding op de US Open. Dan even naar eigen land, want vandaag hebben we een prima dag. Er trekken wat regen- en onweersbuien over, maar het valt allemaal wel mee, denk ik, hoop ik. Omdat er is veel wind en de temperatuur die komt uit op zo'n 22 graden. Altijd een beetje positief blijven. Goedemorgen, wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2+3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet 1+2 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: 18+.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Pas je eigen...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6B Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram, maar 1,25.
2: Fans van voeding.
1: Aldi.
3: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, tested to work.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, vooral in het zuiden merk je dat. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom Noord en Knoopend Markizaat 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 20 minuten extra reistijd op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En de A73 Maasbracht-Venlo tussen Maasbracht en Linnen doe je er 20 minuten langer over.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen. Met zo direct Europees voetbal. We

0: niet weten wat je kan doen, heb ik een hele goede tip voor je. Want er wordt weer gedart. Vanavond in Boedapest is de eerste ronde van de Hungarian Darts Trophy. 11e toernooi van de Europese Tour. De darters komen in actie tijdens een middagsessie. Die begint al om 1 uur, maar de avondsessie die begint vanavond om 7 uur. Voor Nederland onder meer Michael van Gerwen, Danny Noppert en Wessel Nijman die in actie komen op het Hongaarse podium om een plekje in de volgende ronde te bemachtigen. De wedstrijden in Boedapest kun je live bekijken op Viaplay. En er is vanavond heel veel voetbal. We hebben het al gehad over het Nederlandse voetbal. We hebben het gehad over de Premier League. Hè? Crystal Palace tegen Manchester City vanavond. Bayern München speelt vanavond ook een wedstrijd. Eentje maar in de Bundesliga om 8:30. Bayern München tegen VfB Stuttgart. De wedstrijd kun je zien op Viaplay. Dan gaan we naar Spanje. Daar twee wedstrijden. Racing de Santander tegen Elche. Dan is die wedstrijd om 7 uur. 9:30 dan Deportivo Alaves tegen Villarreal. Die beide wedstrijden zijn te zien op Ziggo Sport. En ook op Ziggo Sport één wedstrijd in de Serie A. AC Milan moet aantreden tegen Venezia om 9:15. En dan nog in Frankrijk in Ligue 1. Eén wedstrijd om 9:15. Lille tegen Paris Saint-Germain. En die wedstrijd kun je dan weer bekijken op Viaplay. Oh ja, en vanmiddag natuurlijk ook nog de loting in de leaguefase van de Europa League met AZ en NEC. De leaguefase van de Conference League. Loting is om 10:30. Ook nog wel even spannend. Hoor je straks ook meer over natuurlijk gewoon hier bij ons op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: All right.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
2: Dit is jouw sportradio.

0: uur. Het is tijd voor de boterhammen. Ze mogen zo direct op tafel. En dat niet alleen, het is ook tijd voor Alexander Stevens. Die praat je bij over de sport. Die houdt onder andere ook de loting in de gaten voor de leaguefase van de Europa League. We hebben het natuurlijk over de wedstrijden die AZ en NEC moeten gaan spelen. Alex, praat je bij zodra je meer bekend is straks hier. Dus veel plezier nog en een fijne vrijdag.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 12 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Jeppe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijne zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral vertraging op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Wees 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Knoopert Markizaat ruim 3 kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grensovergang bij Zevenaar heb je nu 1/2 uur vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: en gaan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: alleenbakker.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker, Kippie.
3: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
12: Alexander Stevens.
13: Goedemiddag, smakelijk eten tijdens je lunch. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio. Dan zijn wij niet alleen meer de plek voor Formule 1, maar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. Zometeen meer.

Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten wij GPR Sport Radio. Dan gaan we verder onder die naam. En zijn we niet alleen maar de plek meer voor Formule 1... maar bereiden we uit naar een volwaardige sportzender voor alle liefhebbers. 7 dagen per week, 24 uur per dag word je dan op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden, sportuitslagen en dergelijke. En ook het vertrouwde team van presentatoren met natuurlijk Olaf Mol, Rob van Someren en Rick van Veldhuizen bijvoorbeeld. En onder andere. Dat wordt flink uitbereid. Bekende namen komen erbij. Twan van Peperstraten. Robert Meder, bekend natuurlijk van Langs de Lijn. Dat geldt ook voor Tom van het Hek en Andy Houtkamp. Zij komen er allemaal bij. En gelukkig voor de racefans van Formule 1 is er geen reden tot paniek. Want de kwalificatie, maar ook de races blijven gewoon hier in zijn geheel exclusief te beluisteren met het commentaar van Olaf en Jack. GPR Sport Radio, zo heten wij vanaf morgen. In de hele Randstad op 97.6 FM. De rest van Nederland via DAB+. En we zijn er natuurlijk online. Zometeen, ja, we hebben heel veel sport vandaag ook al voor je. We praten hierbij, sport in het kort. Op de sportredactie zit vandaag Gert-Jan van Acquoy. Je hoort hem zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, vanaf morgen. GPR Sport Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio. Vanaf morgen dus voor alle sportliefhebbers. Elke dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Sport, sport en nog eens sport. Coureur in de Formule 1, Alex Albon. Oftewel Alexander Albon op zijn Nederlands. Hij heeft zich nogal openhartig uitgelaten over een probleem waar hij vorig jaar mee worstelde. Een burn-out. De coureur van Williams gaf aan dat hij de toenemende eisen van de Formule 1, maar ook het overvolle commerciële schema dat hem wordt opgelegd en werd opgelegd, hem vorig jaar volledig hebben uitgeput. Hij deed zijn uitspraken vanuit Monaco enkele dagen na zijn vroege uitvalbeurt trouwens, tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Hij benadrukte de zware mentale en fysieke uitdagingen die de moderne Formule 1-sport met zich meebrengt voor de coureurs, en dat hij daar toch onder te lijden heeft gehad. Inmiddels zegt hij zijn manier te hebben gevonden en zijn weg te hebben gevonden in het Formule 1-circus en daarmee te kunnen dealen. Zometeen gaan we even bijpraten, want hoe zit het met het weer het komende weekend? Is het nog een beetje zomer of niet? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Het is je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. We trekken vanmiddag enkele regen- en onweersbuien over het land. Bij die buien kunnen windstoten voorkomen. Er is kans op hagel met stenen zo groot als 2 centimeter. De temperatuur is rond de 22 graden vandaag. Morgen dezelfde temperaturen. Morgen is af en toe een zonnetje met kans op wat buien. Zometeen hier bijpraten over het internationale, maar ook Nederlandse voetbal.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
12: Fans van voeden.
10: Aldi.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... bent u ook welkom.
19: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat 160 kilometer file op de A4. Vanuit Rotterdam naar Antwerpen heb je de meeste vertraging. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaad staat 11 kilometer. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. Dat kost je nu zo'n 3 kwartier extra. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens, 25 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. Doe je er een half uur langer over. En de A76 Geleen-Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Alexander Stevens.
24: Zometeen Europese voetballoot.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio. Vandaag een dag met regen- en onweersbuien. En windstoten zelfs ook. Kans op hagel en 22 graden. Straks, zometeen om 1 uur, wordt er geloot voor de hoofdtoernooien van de Europa League en de Conference League. Namens Nederland zitten AZ en NEC in de kokers voor de Europa League. Ajax en FC Twente, die zich gisteravond plaatsten, horen hun tegenstanders in de Conference League. En voor alle vier de clubs begint dus een nieuw Europees avontuur na een toch wel succesvolle kwalificatieperiode. Dat geldt iets minder dan voor NEC, maar ze kunnen in ieder geval door in Europa. De loting voor de beide toernooien gaat zometeen plaatsvinden vanaf 1 uur. En je weet het, we houden je ervan op de hoogte. Zometeen hier Sport in het Kort met Gert-Jan van Acooi op de sportredactie. Wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Shirin van Anrooy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon-Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anrooy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France Femme op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anrooy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
1: Dit is
0: jouw sportradio. When the

vanaf morgen heten wij GPR Sportradio De Baby's. Lekker om weer eens te horen. Piece of the action richting 1 uur op je vrijdag. En Wout Weghorst, de spits van FC Twente, heeft gisteravond toch wel een cruciale rol gespeeld voor Twente in de play-offs. Dat ging natuurlijk over de Conference League. Want na een uiteindelijk moeizame seizoenstart was Wout Weghorst met een doelpunt en een assist toch wel van grote waarde in de overwinning op Karabach. De overwinning werd trouwens 4-1. En dankzij die ruime zegen hebben de Tukkers zich geplaatst voor de competitiefase van het Europese toernooi. En voor Wout Weghorst persoonlijk was het een belangrijke opsteker na de kritiek van afgelopen weken op zijn spel en zijn rendement, met zo'n mooi woord. Zometeen over enkele minuten begint de loting. We zijn benieuwd wat Twente te wachten staat in het Europese voetbal. Je hoort het zometeen hier. Lekker hier blijven, we praten hierbij. Wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf morgen, ja, dan zijn wij GPR Sportradio. Met de hele dag sport voor je.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippen. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van 20 euro te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor 5000 euro aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Maastricht heb je een uur vertraging tussen Wessem en Echt. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor heb je ook een uur vertraging op de A73 bij Roermond.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt

0: om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Simpel.
8: Ons CW fotoboek is er.
9: Spannend.
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
20: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
24: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Grand Prix Radio.
3: Alexander Stevens. MotoGP-coureur Ayo Gura is geopereerd aan zijn linkerduim gisteren in Barcelona. De operatie is goed verlopen, heeft alles te maken met een trainingsongeval. Zometeen de details.
4: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Vanaf morgen heet we GPR Sportradio. De nieuwe van Offenbach heet Miles Away, Dans Lekker Weg. Het is vanmiddag een middag met regen- en onweersbuien in het land. Windstoten komen erbij, kans op hagel en 22 graden. In de MotoGP is Ai Ogura, de coureur, onder het mes gegaan. Hij had een trainingsongeval in Japan. Problemen met zijn duim, een breuk zat daarin in zijn linkerduim. En zijn team heeft nu bevestigd dat hij geopereerd is in Barcelona. En die operatie is uitgevoerd door de gerenommeerde chirurg Dr. Xavier Mir. En de operatie ging succesvol. Er is een plaatje in zijn duim gezet. En dat heeft hij gedaan juist om het herstel te bespoedigen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Japanse rijder weer helemaal inzetbaar zal zijn in het wereldkampioenschap MotoGP. Maar vooralsnog zijn alle tekenen in de positieve sfeer. En alle lichten staan op groen om nu te herstellen en zo snel mogelijk weer te gaan racen. In het voetbal heeft de FC Utrecht zich versterkt met Sam van Duin. Die komt over 1 seizoen lang op huurbasis vanuit Alkmaar, vanuit de AZ. Hij is 22. En in Utrecht hebben ze in de overeenkomst met AZ tevens een optie tot koop bedongen. Waardoor ze Sam van Duin, de aanvaller, naar dit seizoen, als het mee zit en als ze willen, definitief zouden kunnen overnemen. Sam van Duin moet in Utrecht natuurlijk voor extra concurrentie en doelpunten in de voorhoede gaan zorgen. En dat is goed ook, want bij AZ kwam hij niet altijd voor in de plannen van de trainer en had hij niet altijd speelminuten. En dat zal hij waarschijnlijk wel in de Galgenwaard gaan krijgen. En ook in de uitwedstrijden, als hij met Utrecht in de bus naar de andere ploegen mag. Zometeen even bijpraten over de loting van de Nederlandse clubs in de Europese toernooien. Die loting is zojuist begonnen. En we gaan het straks hebben over de thriller die er was in het hockey. Het WK hockey, de Nederlandse vrouwen. Ja, de halve finale gisteren in Amstelveen. Zij bereikten daardoor nu de grote finale van het WK. Het was een zenuwslopende wedstrijd. Gaan we zo dadelijk even op terugblikken. Het is je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever raced, wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix's op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Radio. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Dat was Bon Jovi. Gisteren een hele spannende halve finale in Amstelveen. Het WK hockey tussen Nederland en België. Het was zenuwslopend. Er werd met 1-0 gewonnen door Oranje, de dames van België. Maar de wedstrijd kende wel een nogal tumultueuze slotfase, waarin een Belgische treffer na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd. En dat was natuurlijk tot grote woede van de Belgen. De dames van Oranje hielden echter stand en mogen zich nu gaan opmaken voor de eindstrijd van het WK, waarin het de kans krijgt om de wereldtitel te prolongeren. Spanning dus bij de Nederlandse hockeydames. En we wensen ze natuurlijk alle succes. Het is je vrijdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Enkele regen- en onweersbuien trekken over het land. Sommige met windstoten en hagel. Temperatuur is rond de 22 graden. Die temperatuur is morgen hetzelfde. Morgen alleen af en toe een zonnetje en misschien nog wat buien. Het is je vrijdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging door een auto met pech. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Alexander Stevens.
10: Met zometeen voetbal, atletiek, maar ook wielrennen voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio. Hoor je hier de hele dag sport. Alle sporten. Ook Formule 1, maar ook alle andere sporten. In het atletiek is de Duitse sprinter Owen Ansa in beroep gegaan tegen een schorsing van 4 jaar die boven zijn hoofd hangt. De Duitse antidopingagentschap NADA wil hem namelijk straffen voor het weigeren van een controle. Ansa, die trouwens recent Europees kampioen werd op de 200 meter... zegt dat hij die dopingcontrole niet kon doen, omdat hij onder tijdsdruk stond voor een vlucht en daarom niet kon meewerken. Ja, hij stapt nu naar het Duitse sportarbitragehof in de hoop de aanklacht en de schorsing van tafel te krijgen. De Nederlandse wielrenner Bart Lemme heeft goed nieuws, want hij rijdt ook de komende seizoenen voor Team Visma Lease Bike. De Nederlandse wielrenner heeft zijn contract bij deze formatie verlengd. En Bart heeft zich sinds zijn komst ontwikkeld daar tot een gewaardeerde kracht binnen de ploeg. De precieze duur van dit nieuwe contract is door het team niet bekendgemaakt. Het belangrijkste is natuurlijk voor Bart Lemme en natuurlijk ook voor de ploeg dat de focus nu ligt op de resterende wedstrijden van dit seizoen, maar ook de voorbereiding op de komende jaren, waarbij hij dus in ieder geval bij Visma Lease Bike blijft. Zo direct, voetbal. We gaan het hebben over doelman Robin Hoefs en zijn contract bij Sunderland. Je hoort er zo meteen meer over. En we hebben sport in het kort. Op de sportredactie zit Gert-Jan van Acooi. Je hoort hem zo meteen met sport in het kort na Teddy Swims bij Grand Prix Radio. Vanaf morgen eten wij GPR Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
0: Dit is jouw sportradio.

0: heten wij GPR Sportradio. I Can Hear Your Heartbeat. Chris Ria was dat. De Nederlandse doelman Robin Hoefs heeft zijn contract bij het Engelse Sunderland opengebroken en verlengd. Goed nieuws dus. De Nederlander zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot medio 2031 aan de Premier League club bindt, Sunderland. Voor Robin Hoefs wordt met het verbeterde contract uiteindelijk loon naar werken. Want voor zijn sterke ontwikkeling en prestaties is dit natuurlijk de kroon op het werk in zijn eerste seizoen bij de Engelsen. Hij wordt gezien als een belangrijke speler voor de toekomst van Sunderland. En die zijn heel blij dat ze hem voor een langere periode aan zich hebben weten te binden. En verzekeren zich hiermee aan toch wel redelijk betrouwbare sluitpost onder het houtwerk. Zometeen hier meer over voetbal, meer over andere sporten natuurlijk. Na 2 uur zit hier Rob Spijker. Ik wens je veel plezier met hem.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6... met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Jeppe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Yesogus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van Van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit hij met een schuld van

0: draaien, onweer en windstoot op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
11: Müllermilk, the moo you can't resist.
12: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Schat?
16: Hm?
15: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
16: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
18: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1%

0: gratis op de Hamster Chef verkoren pannenkoeken.
1: Nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
4: Kippie!
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Grand Prix Radio.
12: Rob Spijker.
13: Ja, er komen hele mooie maanden aan met veel Nederlandse teams in het Europese voetbal. Gisteren hebben Twente en Ajax het goed gedaan. En de loting is geweest voor Feyenoord en PSV in de Champions League. We gaan zo meteen even vooruitblikken.
11: Grand Prix Radio.
14: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog voor één dag. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Ik kan er niet op wachten. Ja, daar gaat echt, hebben we heel veel zin in. Gisteravond waren er twee hele mooie wedstrijden. Ajax was lekker aan het swingen tegen Sion. Prachtige aanvallen. Achterin nog wel een beetje kwetsbaar. Daardoor ook wat doelpunten tegengekregen. Maar hoe dan ook, die hebben zich geplaatst. En die mogen lekker door in Europa. En ook FC Twente. Nadat ze met 2-0 achterkwamen, is het toch gelukt voor FC Twente. Karabach maakt het onmogelijk bijna om bij het doel te komen. Er was één grote muur was dat. Maar voetballer Wout Weghorst heeft gisteravond een cruciale rol gespeeld. En dat deed hij niet alleen met een assist en ook met een heel belangrijk doelpunt. Waarna ook de 4-1 overwinning kwam. Maar dat was ook door het professioneel aannaaien van een rode kaart voor zijn tegenstander. Ja, er kwam een schermutseling en Wout kreeg een tikkie. Daarna kwam het toneelspel van Wout waar de scheidsrechter in trapte. Dus dan heb je het goed gedaan, heb je goed geacteerd. En daardoor kregen beide spelers een gele kaart. Voor zijn tegenstander was dat de tweede gele kaart en dus een rode. En daarna was het appeltje eitje voor FC Twente tegen 10 tegenstanders. Wat Wout, daar kun je het over hebben. Wat Wout na de rode kaart deed, was wel een beetje gek. Hij stond meteen op, kon weer lopen en gaf een duimpje naar de scheidsrechter. Is iets om over na te denken voor de volgende wedstrijden. Want er komen nog een aantal Europese wedstrijden aan. Ook Twente gaat door. En de loting is natuurlijk vandaag. En we houden je op de hoogte als we daar meer van weten. Onder andere AZ en NEC, Europa League en Ajax en FC Twente, Conference League. Je hoort er meer over hier bij GPR Sportradio. Vanaf morgen, hè? Vandaag is het nog gewoon Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sam Vedder en Olivia Dean en Rain Me In. Nou, dat gaat goed komen, maar dat is een andere Rain, dus de Rain met de AI. Er trekken namelijk nogal wat buien over vanmiddag. En er kunnen stevige buien tussen zitten met windstoten tot 75 km per uur. En ook hele grote hagelstenen. Bij 22 graden gaat het vandaag en vooral vanmiddag dan een beetje spoken in Nederland. Morgenmiddag is er eerst wat zon. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking toe. En trekken er enkele buien over het land. Temperatuur dan ook ongeveer 22 graden. Richting 2:30 is dit Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, bij de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Alle verf super voordelig.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
20: Hé, wat doe jij nou?
19: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
23: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
0: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 420 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afritkerk, driewielrijdje de file in. Het rijdt langzaam over 16 kilometer met een uur vertraging. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Vanuit de Belgische grens rijd je direct de file in tot knooppunt Zoomland. 14 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 is het druk richting Os, 20 minuten oponthoud tussen Heteren en Ravenstein. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 50 minuten vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Rob Spijker.
25: Ik vertel je zo meteen wie er zijn aangeschoven bij Formule 1 aan tafel.

vrijdag. Het is bijna weekend en vanaf het weekend heten wij GPR Sportradio. Onze podcast, Formule 1 aan tafel, die is dusdanig populair dat het niet tegen te houden was. We hebben hem nu 2 keer in de week in plaats van 1 keer in de week. En vandaag is er ook weer een verse aflevering online gekomen. Dat is vanochtend gebeurd. Met dit keer aan tafel Gerard Timmer, belangrijke man hier bij GPR Sportradio. Meindert van Buren, coureur en Formule 1-analyst bij GPR Sportradio. En natuurlijk de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. En DJ Ronald Molendijk, allemaal aangeschoven bij Frank Evenblij. Ga hem luisteren, Formule 1 aan tafel, want je maakt ook nog kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Dat gebeurt in Raad het Autogeluid. Je kunt hem trouwens ook bekijken, videocast, via de Kijk-app en anders beluisteren. Formule 1 aan tafel via GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klopte de Nederlandse atleten in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atleten maakten een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervandoor met een sensationele tijd van 1.53.71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter hoorde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter hoorde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
0: Dit is jouw sportradio.

Capri Radio met Michael Sambello en Maniac vanaf morgen GPR Sportradio. En wil je trouwens alles weten over de loting, de Europese loting voor de Nederlandse clubs die doorgaan in Europa? Blijf luisteren, je hoort er alles over in Sport in Kort.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.

0: 20 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders bij het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog na verwachting tot 3:30 vanmiddag. Het doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde. 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem. Want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek.
3: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij

0: wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
4: kippie.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Let's go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Grand Prix Radio.
14: Rob Spijker.
15: Na het vuurwerkincident bij Cambuur is er bij Feyenoord eindelijk ook weer iets leuks te melden. Ja, ze spelen 2 wedstrijden zonder uitpubliek, maar dat zal in de Champions League niet gebeuren. Ik heb zo meteen meer over die Champions League.

Jouw sportradio vanaf morgen, GPR Sportradio. En we zitten op vrijdag vlak voor jouw lekkere weekend. En bij Feyenoord in Rotterdam, daar verschijnt eindelijk weer een beetje een glimlach rond de mond na het vuurwerkincident in Leeuwarden. In het voetbal wordt binnen Feyenoord namelijk al met grote spanning uitgekeken naar de nieuwe campagne in de Champions League. Na de loting voor het hoofdtoernooi biedt het programma volgens kenners, zowel sportief als voor de meereizende supporters, veel perspectief, met name de confrontatie met FC Barcelona. In het nieuwe iconische Camp Nou is een wedstrijd waar de Rotterdammers en de club en de aanhang rijkhalsend naar uitkijken. De loting heeft daar weer voor een beetje positieve impuls gezorgd. En over Feyenoord gesproken, oud-speler van Feyenoord Cyril Dressers heeft zich in Griekenland ontpopt tot de held van Panathinaikos. De spits hielp zijn club gisteren met zijn doelpunten aan een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. In de Griekse media wordt Dressers overladen met complimenten en worden zijn treffers omschreven als doelpunten van goud. Ja, die Grieken kunnen heerlijk doorschieten. De aanvaller zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de Atheense club zich verzekerde van een nieuw Europees seizoen, wat hem ook direct een heldenstatus heeft opgeleverd. Later in de uitzending meer over het WK hockey, want de mannen zijn vanmiddag aan de beurt nadat de dames zich gisteren hebben geplaatst voor de finale. Je hoort er alles over bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, vrijdagmiddag. Dit is jouw sportradio. Vanaf morgen heten wij GPR Sportradio. En dan even over het hockey. Gisteren een spectaculaire wedstrijd gezien. Vooral de ontknoping was spectaculair. In het hockey hebben de Nederlandse vrouwen de finale van het wereldkampioenschap bereikt. In een zwaar bevochten halve finale in het Wagnerstadion in Amsterdam werd gisteravond met 1-0 gewonnen van aartsrivaal België. De Belgen voelden zich na afloop benadeeld door de arbitrage en spraken zelfs van een complot. Ze waren woest. Desondanks bereidt de Nederlandse ploeg zich nu voor op de eindstrijd van het toernooi, waarin het de wereldtitel kan prolongeren. Ze zijn niet alleen Olympisch kampioen, Europees kampioen, maar dus ook wereldkampioen. Dat is voor de mannen trouwens alweer een tijdje geleden. Maar die spelen straks de halve finale om 6:10 tegen Spanje. Dat is een zware tegenstander. En de andere halve finale, dat is Duitsland-Argentinië. En dan maar afwachten of de Nederlandse mannen zondag de finale mogen spelen. De dames die spelen morgenmiddag. En daar hoor je hier natuurlijk alles over. Dan even over het weer. We hebben gisteravond echt spectaculaire buien over ons heen gehad. En dat, voor vandaag ziet dat er ongeveer wel hetzelfde uit. Er trekken wat buien over het land. Er zitten windstoten bij weer van 75 km per uur. Temperatuur ongeveer 22 graden. Daar ligt het niet aan, maar er is kans op hagel. Weer van die grote hagelstenen. En het kan hier en daar een beetje spoken. En dan natuurlijk voor morgen ook niet geheel onbelangrijk. Morgenmiddag is er eerst wat zon. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking toe en trekken er weer enkele buien over het land. De temperatuur ligt dan weer rond de 22 graden. Richting 3:30 is dit Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: dachten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Pak eens een podium.
3: Pak eens een podium.
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Schat? Zeg, ik ga even Boerzoeksvrouw in bad kijken.
11: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edet keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Rob Spijker.
23: Zometeen even terugblikken op die gevaar.

Vrijdagmiddag, jouw sportradio en de spinners. Gisteren was er een spannende rit in de Vuelta. En dat had alles te maken met één bocht waar veel renners zich op verkeken. In het wielrennen blijkt namelijk dat niet alleen Pogacar gisteren te val kwam in de zesde etappe van de Vuelta, maar uit nieuwe amateurbeelden van de betreffende afdaling is te zien hoe ook diverse andere renners zich op de bocht hebben verkeken en in de berm vlogen. Zelfs de wagen van de wedstrijdleiding kon maar ten nauwe nood een glijpartij voorkomen. De beelden bevestigen dat de omstandigheden in die specifieke bocht voor veel problemen hebben gezorgd in het peloton. Vandaag ook weer een mooie rit in de Vuelta. En daar hoor je later alles over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort. Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

jouw sportradio en Lenny Gravitz en It Ain't Over Till It's Over. Vanaf morgen heten we trouwens GPR Sportradio. En dan verandert er wel het een en ander, want we krijgen namelijk een paar hele fijne collega's erbij. Vanaf maandag hoor je bijvoorbeeld Twan van Peperstraat, Robert Meder komt erbij. Tom van het Hek hoor je zondag al en Andy Houtkamp hoor je morgen al. En dan hoor je ook echt alle sporten die jij leuk vindt. En daar hebben we ook heel veel live bij zitten. Voor de Formule 1 fans die al jaren luisteren naar Grand Prix Radio. Geen nood, dat blijven we allemaal gewoon uitzenden. Dus zowel de kwalificatie, de vrije trainingen als iedere race in de Formule 1 hoor je gewoon live hier met Olaf en Jack. Dus daar verandert helemaal niks. Voor zometeen na vieren, veel plezier met Rick van Veldhuizen.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen euro nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: S-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Rick van Veldhuizen.
13: Zo, bij de UEFA hebben ze weer lekker zitten husselen. Dus AZ en NEC weten sinds vanmiddag wat Europa hen voorschotelt. En dat levert voor allebei Juventus en Benfica op.

0: veel somberheid uit als je zegt, nou, dit was somber. Want ja, zo somber vind ik het niet. Leuk liedje gewoon. Homewrecker hoorde je.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Feel the speed. Met Rick van Veldhuizen.
0: Vrijdag 28 augustus 2026. De laatste dag dat wij nog mogen spreken van Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Vanaf morgen wordt

Bundesliga. Want AZ en NEC krijgen bijna dezelfde Europese hoofdpijn. De Europese loting van vanmiddag levert een paar prachtige Nederlandse affiches op. De meest opvallende: AZ en NEC krijgen Juventus en Benfica. AZ speelt thuis tegen Juventus en uit tegen Benfica.

Dekker zit natuurlijk bij AZ. En Teun Koopmeijers, tenminste, als hij er dan nog speelt, speelt bij Juventus. Maar daar zijn geruchten dat hij waarschijnlijk naar Galatasaray gaat in Turkije. Maar daar misschien later ook weer meer over. En NEC? Voor NEC wordt dit sowieso een historisch Europees jaar. De Nijmegenaren spelen tegen Benfica, Portugal thuis. Juventus uit. Stade Rennes uit Frankrijk thuis. Dynamo Zagreb, hey, daar heb je ze weer, uit.

komen van de Champions League, dat lukte niet. Maar Juventus en Benfica thuis is voor NEC natuurlijk bepaald geen schrale troostprijs. De Europa League begint voor AZ en NEC in het midden van september op 16.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Shirin van Anroy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anroy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France FAM op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anroy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij Rode Ster Belgrado uit Servië. Want die gaan helemaal volle bak hele gekke dingen doen. Dit bericht werd vanmiddag even na 3 uur bekendgemaakt dat Rode Ster Belgrado officieel bij de UEFA gaat klagen over onze scheidsrechter Danny Makkely. De Servische club gebruikt bepaald geen voorzichtige woorden. Makkely zou gisteren tijdens de wedstrijd tussen Victoria Pilsen en Rode Ster volgens de club uit Belgrado extreem bevooroordeeld zijn en vooringenomen. Zo zou hij hebben gefloten, even de situatie. Rode Ster Belgrado had thuis met 3-0 gewonnen en leek dus vrijwel zeker van de Europa League. Gisteren ging het echter volledig mis, na verlenging. Victoria Pilsen tegen Rode Ster werd 5-1. Ja, en cruciaal was de 53ste minuut. Osman Boukari van Rode Ster Belgrado kreeg namelijk rood. En op dat moment stond het nog 1-1. En daarna scoorde Pilsen nog 4 keer. Makkely gaf in totaal ook 6 gele kaarten aan Rode Ster en 1 aan Pilsen. En dat verschil in kaarten vindt Rode Ster bewijs voldoende om hele zware woorden te gebruiken. Op het eigen clubkanaal van Rode Ster Belgrado wordt zelf gesproken over een slachtpartij onder leiding van een Nederlandse scheidsrechter. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan daadwerkelijk aantonen dat een scheidsrechter partijdig zou zijn. Ja, en daar zit meteen ook dit verhaal.
1: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Een club die een scheidsrechter openlijk van partijdigheid beschuldigt, is nogal wat. Maar dat moeten ze dan ook kunnen bewijzen. En anders, dat is mijn gedachte, moeten ze gewoon keihard worden bestraft. Want je brengt wel heel erg de arbitrage in diskrediet. En dat is het laatste wat je wil, want er is er altijd twijfel over beslissingen. Mijn vraag is, ben je het daarmee eens of vind je dit verhaal oneens? Want kritiek op beslissingen hoort natuurlijk bij voetbal. Maar ja, zeggen die rode kaart was belachelijk, prima. Maar zeggen de scheidsrechter was vooringenomen, dan de beschuldigingen feitelijk neerleggen met flauwekul dingen. Ja, ik weet niet of dat nou echt de manier is. Goed, laat mij maar eens even weten hoe jullie er tegenaan kijken. Moet de UEFA uiteindelijk straks Rode Ster Belgrado bestraffen als de partijdigheid niet kan worden aangetoond? Kom maar door via de app en anders via Rick @GrandPrixRadio.nl.

0: En in Servië vegen ze bij Rode Ster Belgrado de vloer aan met onze scheidsrechter Danny Makkely. Hij zou vooringenomen en bevooroordeeld zijn gisteren tijdens de wedstrijd. Wat is jouw mening? Kom maar door via de app en anders via de mail.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is ja, van Jumbo.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
5: Kippie.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen Feyenoord-fans riskeren een stadionverbod na het vuurwerkincident bij de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord is camerabeelden aan het bekijken. Niet alleen de mensen die vuurwerk afstaken krijgen straf, ook mensen die hebben geholpen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd bijna 30 jaar geleden ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel, meldt de Telegraaf. Het is niet duidelijk of er een verband is. En het Rode Kruis heeft al ruim 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 open en het Rode Kruis denkt dat het een lange hulpoperatie wordt.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rick van Veldhuizen.
16: Flink veel onweer rondom de studio van Grand Prix Radio. Dus we hopen dat we in de lucht blijven, mensen. Grand Prix.

0: uit het pillenbakje. Pink and Just Like a Pill. Hey, goedemiddag.
1: De Spraakmaker.
0: Een club die een scheidsrechter publiekelijk van partijdigheid beschuldigt, moet dat kunnen bewijzen. Dat is mijn stelling. Anders volgt er alsnog een straf. Het lijkt me niet geheel onterecht, want wat er is uitgekraamd door Rode Ster Belgrado uit Servië, naar aanleiding van de wedstrijd van gisteren tegen Victoria Pilsen, is natuurlijk echt te belachelijk voor woorden. Absoluut, zeg gerust dat Makkeli een slechte wedstrijd verloopt. Maar partijdigheid betekent dat je eigenlijk zegt dat hij bewust één ploeg heeft geholpen. En dat is nogal een beschuldiging, dus die moet je maar gaan hardmaken bij de UEFA. Dit is jullie reactie, vrouwtje uit de A.N. Hunze, dus ligt in Drenthe. Ze zegt, oneens, clubs moeten hun frustratie kunnen uitspreken. UEFA beschermt scheidsrechters soms wel erg makkelijk tegen iedere vorm van kritiek. Oeh, er zit wat achter, heb ik het idee. Arend uit Scherpenzeel, Rode Ster, stond 3-0 voor na de eerste wedstrijd. En als je daarna het zelf weggeeft, dan moet je misschien eerst even naar je eigen ploeg gaan kijken. Selma uit het zuiden van Nederland, Simpelveld. Als er 6 gele kaarten naar de ene ploeg gaan en 1 naar de andere, dan mag je daar best wel vragen over stellen. Maar voor ingenomen is inderdaad wel echt een stap te ver. Koen uit Opmeer, Noord-Holland. Ja, hij zegt, ik zou juist willen dat u even naar zo'n klacht alle grote beslissingen openbaar beoordeelt. Dan zien we vanzelf wie er gelijk heeft. Linda uit Pekela gewoon. Niet uit Oude of Nieuwe, maar gewoon uit Pekela. Scheidsrechters maken fouten, spelers maken fouten, trainers maken fouten. Alleen, wat de scheidsrechter wordt tegenwoordig gedaan alsof iedere fout een complot is. Maarten uit de Rijmerswaal in Zeeland. Geen straf voor kritiek, maar als je iemand beschuldigt van partijdigheid, moet je inderdaad met iets beters komen dan 6-1 in gele kaarten. Dat vinden we echt een heel zwak argument.

zij kregen maar 1 gele kaart en wij kregen er 6. En daarom vinden wij dat wij benadeeld zijn. Ja, misschien ligt het ook gewoon aan je spelers. En die Serviërs zijn natuurlijk een beetje heet gebakerd. Heet hoofdjes. En dan krijg je dus dit soort dingen. En misschien hebben ze nog iets recht te zetten met Nederland. Dat kan natuurlijk ook, hè. Daar ligt heel wat verleden. Maar dan gaan we ons in de politiek begeven. En daar willen we ver weg van blijven. Ook al gaan we straks anders heten. Dus nee, dat gaan we zeker niet doen. Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Goedemiddag.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever racet. Wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix's op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: heet Black Friday. Kunnen we wel stellen, als we naar buiten kijken met al die dreigende luchten. Gadverdarrie. Nou goed, we kijken nog heel even naar de Conference League. Had ik je beloofd. Ajax en FC Twente hebben ook mogen loten. En Ajax treft in de Conference League Atalanta thuis. Midtjylland uit, Getafe Spanje thuis. Sint-Truiden uit, Hajduk Split Kroatië uit en FC Toen thuis. En voor Getafe zal het weer zien voor de Ajax-supporters niet onmiddellijk hele warme herinneringen meenemen. Want in 2020 schakelde de Spanjaarden Ajax uit voor de Europa League. Nu dus een divisie lager. FC Twente krijgt Freiburg thuis. Nee, sorry, uit. En Pavos komt thuis. Lincoln Red Imps gaat uitgespeeld worden. Kairat Almaty thuis. Aarhus wordt uit. En daar heb je hem weer. FC Thun thuis. Dus één ding kunnen Ajax en FC Twente alvast samen bespreken. Hoe goed is FC Thun eigenlijk? En Thun komt uit Zwitserland. En de Conference League begint een maand later dan de Europa League. Pas op 15 oktober aanstaande.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. En de nieuwe Noorse koning Haakon de 8e wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met

0: plekken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen. Daarom zijn twee rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort-West. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Van de A12 Arnhem richting Den Haag ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunette. Daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechte rijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda-West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
5: Hands van voeden.
3: Aldi.
6: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk.

0: te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Grand Prix Radio.
6: Nick van Veldhuizen.
7: En de laatste vrijdagmiddag dat we nog zo heten. Vanaf morgen wordt alles anders. Caroline Florijn staat in de halffinale van het WK roeien. Maar liet vandaag bewust de concurrent.

ook wel lullig om op vrijdagmiddag de eigenaar te zijn van een eenzaam hart. Ja, wel zielig. En morgen wordt alles anders hier. En vandaag is de laatste dag dat we zo heten. Grand Prix.

voor elkaar te krijgen. En ongetwijfeld zullen er dan nog wel dingen zijn die weer anders of beter moeten. Maar dat is altijd met een overgang naar iets nieuws. Er zitten heel veel dezelfde namen en stemmen bij. Wat dat betreft, herkenbaarheid is overal nog steeds wel gegarandeerd. Er komen ook nieuwe stemmen bij. Wat ik wel grappig vind, is dat ik ga koffie en classics doen. Ik schijn dat samen te presenteren met Rob van Zomeren. Dus ik weet niet hoe het zit, maar volgens mij doe ik de doordeweekse dagen en Rob de weekenddagen, voor alle duidelijkheid. Dus dan weet je dat alvast. Caroline Florijn heeft vanmiddag zonder problemen de halffinale van de skiff bereikt op het WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Ze werd tweede achter de Britse Lauren Henry op 15 seconden afstand. Ja, dat klinkt veel erger dan dat het in feite was. Florijn lag namelijk ongeveer driekwart van de wedstrijd nog voor. En toen ze zag dat haar plek bij de eerste drie veilig was gesteld, liet ze Henry bewust gaan. Florijn zei na afloop eigenlijk heel simpel: waarom zou ik mezelf helemaal leeg sprinten als ik toch door ben? Kijk, ja, afgewogen en handig. Ze spaarde dus bewust energie uit voor morgen. En dat is interessant, want Henry is een van haar belangrijkste concurrentes. Regerend Europees kampioen in de skiff en Olympisch kampioen met de Britse dubbel 4. Morgen, voor diegenen die het leuk vinden, om 3:05 zijn de halve finales ook dan weer op de bosbaan. En zondag, als alles volgens verwachting gaat lopen, dan moet ze dus wel door de halve finales komen, die Caroline Florijn. Dan zal de finale worden geroeid, ook dan weer op de bosbaan. Ja, zo zie je. Grand Prix Radio, jouw sportradio straks. GPR Sportradio. Ook dit soort sporten nemen we met liefde mee. It started-

0: away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark Ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer Ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
0: Sportradio.
2: Sportradio. Blijf in de buurt van je radio, want zometeen onze eigen mastermixer Ben Liebrand met zijn wekelijkse minimix. Altijd op vrijdagmiddag rond 17:50. Komt eraan.

0: is enough bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Programmering gaat ook veranderen. Vormgeving gaat veranderen. Gaat echt heel veel anders worden. Het wordt alleen maar beter. Dat is het allerbelangrijkste om te weten. Maar dat betekent ook dat ik een andere plek in de programmering krijg. Dat betekent dat ik iedere doordeweekse dag tussen 10 en 12 in de ochtend te horen zal zijn. En samen met Ben hebben wij het in ieder geval over gehad dat ik graag de minimix meeneem naar de vrijdagmorgen. En dan zullen we daar nog een tijdstip voor gaan bepalen. Het zal waarschijnlijk 10:30 gaan worden. Maar hoe dan ook, wij willen heel graag het meenemen naar de vrijdagmorgen. Maar ongetwijfeld krijg je daar binnenkort nog veel meer over te horen. Ben, wat wordt het vandaag?
1: Ja, deze week zoeven we zo door 3 decennia aan dancemuziek heen. We gaan van start met Ashford & Simpson, Found a Cure, DB Boulevard, Point of View, Kool & The Gang, Celebration, Shalimar, Uptown Festival, The Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground, Jimmy Bohorn, Spank, Praise Cat, Shine On Me, Rocker's Revenge, Walking on Sunshine, Tricky Disco, Tricky Disco en Technotronic Get Up. En alles bij elkaar noemen we het Found a Festival.

0: Leuk. Buiten hebben wij een soort van lichtshow met allerlei lichtflitsen. De gek. Hey, dankjewel Ben.
1: Helemaal top. Spreek je volgende week. Bye bye.
0: En morgen maakt Ben Lieberand ook deel uit van de nieuwe programmering. Van het nieuwe stationsgeluid. Van de nieuwe naam GPR Sportradio. En is hij te beluisteren tussen 5 en 6. Dus nog meer mixen tussen 5 en 6. Morgenmiddag en volgende week hopen wij dus rond 10 voor 11:30 de minimix. In plaats van op de vrijdagmiddag, op de vrijdagmorgen. Ja, tenzij iemand daar nog een idee over krijgt en het helemaal anders wordt. Maar vooralsnog vinden Ben en ik dat een mooi idee. Ja, wij hebben het niet voor het zeggen, daar gaat het niet om. Maar wij vonden het een mooi idee. Dus we leggen hem ook gewoon even in de groep. Wie weet, volgende week om 10:30 het moment om de minimix te gaan beluisteren bij GPR Sportradio.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
18: Hey.
19: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
18: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
19: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
20: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
25: Yes!
24: Esso, omdat elke rit telt.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. Een Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. Mladic wordt in Servië door velen nog steeds als een held gezien. Het aantal vermisten in Nepal is opgelopen naar 2000, waaronder 3 Nederlanders. 2 van hen waren volgens de Telegraaf op een spirituele reis. Er zijn zo'n 580 doden geteld. En tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerkincident bij Cambuur vorig weekend. Beelden worden naast pasfoto's van seizoenkaarten gelegd om mensen te identificeren.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht staat in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Het doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Benieuwd naar het nieuwe geluid? Check anders ook even gprsportradio.nl.

Xavier Dean en Rain Me In. Even in de zijpaden van de sport gaan zitten. Want soms wil je bepaalde zaken niet laten identificeren als zijnde sport. Alhoewel, dit gaat om identificatie. Want Feyenoord heeft inmiddels enkele tientallen mensen geïdentificeerd. Naar aanleiding van het vuurwerkincident in Leeuwarden. Bij de wedstrijd Cambuur tegen Feyenoord. 7 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Feyenoord heeft heel wat mensen in het vizier. Mensen die ondersteund hebben. Mensen die het gegooid hebben. Mensen die met bivakmutsen op hebben gelopen. En een stadionverbod ligt in het verschiet. Dus mocht je daarbij hebben gelopen, weet dat je dan waarschijnlijk binnenkort gewoon niet meer welkom bent bij de wedstrijden van Feyenoord. Dan nog heel even naar de MotoGP. Ik heb hier namelijk ook nog de definitieve uitslag van de belangrijke vrijdagtraining in Aragon, Spanje. Want vanmorgen was Marc Marquez nog de snelste. Maar vanmiddag sloeg Marco Bezzecchi terug. De Aprilia coureur reed een 1:45.455. En dat is een nieuw ronderecord. Alex Marquez werd tweede en slechts op 1/100ste dus Marc Marquez. Hij werd de derde op maar 38.000ste van Bezzecchi. Dus de verschillen bovenaan zijn echt minimaal. Dus Marco Bezzecchi op 1, Alex Marquez 2, Marc Marquez 3. Kijken we ook nog heel even naar de nummer 7. Daar staat Jorge Martin. Vanmorgen was de WK-leider nog 18e. Vanmiddag herstelde hij zich door naar plek 7 te rijden. Daarmee ontloopt hij Q1. Maar ook Bagnaia heeft wel een probleem. Hij kwam niet verder dan plek 13. En dus moet Bagnaia morgen eerst door Q1... om überhaupt mee te mogen doen aan de eerste 4 startrijen. En ook Fabio Quartararo die moet via Q1 zijn weg zien te vinden. Dus de vrijdag in Aragon eindigt met Bezzecchi op een recordtempo. Beide Marquez-broeders direct daarachter. En Bagnaia absoluut in de problemen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

een beetje liederlijk te mogen zingen. La da di da da da. Crystal Waters hoorde je en de Egyptian Woman bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kom er zo meteen nog even op terug, die naam. Want het gaat allemaal veranderen, mensen. En straks om 6:10 de wedstrijd Nederland tegen Spanje. Halffinale voor het WK Hockey voor mannen. En Nederland gaat jagen op de eerste wereldtitel sinds 1998. Dat is een tijdje terug. En tegenover Oranje staat een man die het Nederlandse hockey natuurlijk uitstekend kent. Max Caldas. En hij is tegenwoordig de Spaanse bondscoach. Was jarenlang dus ook de bondscoach van de Nederlandse mannen. En deze generatie Oranje heeft inmiddels Olympisch goud. Maar de wereldtitel ontbreekt nog. Vanavond kan dus ook de finale worden bereikt. Maar of ze net zo goed daardoorheen zullen komen als de Nederlandse vrouw. Alhoewel, het ging ook best wel lastig en stroperig, kan ik je vertellen. Laatste dag vandaag dus van Grand Prix Radio. En vandaag zeggen we dat nog één keer heel vaak. Maar vanaf morgen heten we GPR Sportradio. Niet meer alleen de plek voor Formule 1, maar een volwaardige sportzender gaan we worden. 7 dagen per week, de hele dag door actuele ontwikkelingen, sportnieuws, tussenstanden en uitslagen. Het vertrouwde presentatieteam van onder andere Rob van Zomeren, Olaf Mol. Mag ik mezelf ook noemen? Ach ja, Rick van Veldhuizen. Dat wordt uitgebreid met Twan van Peperstraten, Robert Meder, Tom van het Hek en die Houtkamp. Allemaal natuurlijk met hun verleden bij Langs de Lijn. Racefans hoeven nergens bang voor te zijn. De Formule 1 kwalificaties en de Grand Prix die blijven exclusief en live te horen hierbij. GPR Sportradio. En mocht je het op FM willen horen, dan kan het via de 97.6 en een groot gedeelte van de Randstad. Maar met de DAB Plus kan je ook in de rest van Nederland luisteren. En natuurlijk online. Laat me even weten hoe jij op dit moment luistert. Je weet ons te vinden via de app van Grand Prix Radio. Je bent altijd

0: lekkere muziek bij Grand Prix Radio. De Bauza, Magnetic en ook vanaf morgen bij GPR Sport Radio. Wat dat betreft blijft die garantie staan. Voor die mensen die hem nog niet hebben beluisterd, hij staat al sinds vanmorgen 6 uur online. F1 aan tafel, een nieuwe aflevering. Aanstaande maandag, dan ben ik daar ook bij aanwezig. Dan weet je het alvast. Opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. En de gasten zijn Gerard Timmer, zeg maar de grootste uitvoerende baas op dit moment van Grand Prix Radio. Gaat ongetwijfeld het nodige uitleggen. Meinert van Buren, coureur en Formule 1 analist bij GPR Sport Radio. En Ronald Molendijk, de meest controversiële Formule 1 analist van Nederland. En de presentatie is in handen van Frank Evenblij. Zometeen ben je terug. Nog 1 uurtje. Wat mij betreft mijn laatste uurtje bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.
1: Zometeen ben je terug met 3.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van 10 mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leknessund ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer, daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan

0: materialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Simpel.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Alle verf super voordelig.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit

0: Het is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Voor mij persoonlijk het laatste uur onder deze naam Grand Prix Radio, jouw sportradio. Woehoe, gaat de hoop veranderen. Zometeen gaan we het hebben over de coëfficiënte ranglijst. De positie van Nederland en Turkije zit ons op de hielen.

Nou, Horn hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik mag het nu nog een paar keer zeggen en dan houdt op. Ja, zo werkt het wel. Zometeen gaan we het hebben over Volendam. Daar kwam wat vreemd nieuws over naar buiten. Daar gaan we het straks echt even uitgebreid over hebben. We hebben gisteren en vandaag allemaal vrolijk zitten kijken naar de Europese lotingen. PSV en Feyenoord in de

efficiënte ranglijst iets minder gezelligs. Nederland staat momenteel daar 8e. Portugal staat 6e, België staat 7e... en Turkije is Nederland genaderd met ongeveer 2,7 coëfficiëntenpunt. En de stand is nu 6 Portugal, 7 België...

probeert even beelden te maken. We ruiken de hete adem met knoflook van Turkije. En dat is niet zomaar een nerdy UEFA-lijstje die ik je zojuist geef. Je positie bepaalt namelijk uiteindelijk hoeveel clubs je Europees mag inschrijven als land. En waar ze dan ook

Nek. Dus ja, 6 Nederlandse clubs in Europa is mooi, daar kijken we naar uit. Maar ja, ze moeten nu wel punten gaan pakken, want anders worden wij straks gepakt door Turkije. En ja, dan wordt het aantal ingeschreven teams weer een stukje lager en dat willen we niet.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klokte de Nederlandse atlete in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atlete maakte een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervan door met een sensationele tijd van 1.53.71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter horde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter horde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit. Sportra.

0: schitterende popjaar 1987. Aretha en George met I Knew You Were Waiting bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik mag het nog zeggen, dus ik neem die gelegenheid wel even te baat nu dat nog kan. Straks wordt het gewoon GPR Sportradio. Daar zal ik ook wel aan moeten gaan wennen. Waarschijnlijk komt er een soort van pot waar we dan geld in moeten doen iedere keer als we de verkeerde naam uitspreken. Dat zal voor de nieuwkomers makkelijker zijn dan voor de mensen die al een tijdje voor dit radiostation werken. Maar het wordt allemaal anders. Morgen dus. Dit verhaal komt vanmiddag naar buiten. Ik vond het eigenlijk heel erg opmerkelijk. Ook opmerkelijk dat er een speler van SV Volendam mee kwam. De aanvoerder, in het bijzonder Henk Veerman. Die heeft namelijk verteld dat de problemen van vorig seizoen bij SV Volendam veel verder gingen dan de slechte resultaten die werden behaald. Volgens Veerman waren er spelers die, let op, te laat kwamen, niet wilden trainen en volgens hem simpelweg een loopje met iedereen namen. Veerman zegt dat de nieuwe staf onder leiding van Erwin van der Looy er inmiddels veel strakker bovenop zit. En vergeet even niet, we hebben het niet over een amateurteam op woensdagavond. Nee, we hebben het hier over betaalde profvoetballers. FC Volendam degradeerde vorig seizoen en is ook in de keukenkampioendivisie moeizaam begonnen. 3 punten uit 3 wedstrijden. Vanavond speelt Volendam thuis tegen FC Dordrecht. Maar die uitspraak blijft wel hangen. Spelers die niet wilden trainen. Ja, dan kom ik eigenlijk bij een hele simpele arbeidsvraag. Als jij bij een gewone werkgever zegt, ja, hallo, vandaag heb ik er geen zin in, ik ga even niet werken. Ja, dan wordt dat op een gegeven moment toch wel een heel kort gesprek met de werknemer. Waarom zou dat bij profvoetballers dan anders zijn? En dan voel je me aankomen.
1: De spraakmaker.
0: En zeker, de spraakmaker gaat hierover. Mijn stelling is, een betaalde profsporter die zonder geldige reden weigert te trainen mag door zijn club fors in salaris worden gekort. Eens of oneens? Ik kan het gewoon niet volgen. Ik vind het echt heel erg raar. Maar goed, een profcontract betekent natuurlijk niet alleen iedere maand je salaris ontvangen. Ja. Er hoort ook iets tegenover te staan. Of zeg je, een conflict tussen speler en club kan ingewikkelder zijn dan wij van buitenaf weten en de club heeft al genoeg machtsmiddelen.

0: Vorig jaar, vorig seizoen dus, was er anarchie bij FC Volendam aan de dijk. Ja, spelers die zelf wel beslisten of ze gingen trainen, of ze gingen spelen, of wat dan ook. En dat is natuurlijk heel raar. Uiteindelijk zijn ze gedegradeerd, maar hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: eens hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
2: Kippie.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. 5 mensen die worden verdacht van het online verkopen van designerdrugs blijven langer vastzitten. Eerder deze week werden in Limburg 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt die achter de website Powercaps zaten. De president van Servië is boos op de VN. Hij vindt dat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in zijn thuisland Servië hadden moeten laten sterven. In plaats daarvan overleed hij gisteren in de gevangenis van Scheveningen. En de renners van de Noorse wielerploeg UNO-X wilden vandaag extra graag de etappe in de Vuelta winnen na het overlijden van koning Harald. De Noor Andreas Legnesund won de rit. Zijn ploeg en landgenoot Johannessen werd tweede.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch tref je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt. Maar reken op een kwartier vertraging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Welkom bij de transitie van een radiostation. Het gaat dit weekend allemaal gebeuren.

0: Twee grootheden in één liedje. Hoe mooi kan het hebben? Madonna hoorde je en Hang Up.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, rare dingen daar aan de dijk in Volendam, bij FC Volendam. Ze zijn gedegradeerd.

Ja, namens een simpelweg een lopje met van alles en nog wat. Ja, het is natuurlijk echt heel erg raar. Nieuwe trainer heet Erwin van der Looy. En die loopt al een tijdje mee. En die heeft er een beetje de wind onder. Maar het blijft toch echt heel erg vreemd. En ook dat het nieuws gewoon ook zo naar buiten komt. Bij stelling is dan ook een betaalde profsporter die zonder geldige reden weigert.

nee zegt. Dus ik denk dat ze zichzelf een kleurtje schamen. Evert uit Borculo zegt, natuurlijk kort. Ik kan maandagochtend toch ook niet tegen mijn baas zeggen dat ik deze week even niet kom werken. Maar wel graag salaris overmaken. En op tijd een beetje. Madelon uit Zuid-Holte zegt, ja, ik zou eerst wel willen weten waarom iemand weigert. Als er een serieus conflict of een medische reden is, dan ligt het wel anders. Ja, oké. Rachid uit Werkendam laat weten, voetballers willen graag als werknemers worden behandeld wanneer het om hun rechten gaat. Nou ja, prima, maar dan horen er ook werknemersverplichtingen bij. Gerda uit Staphorst, niet trainen zonder reden, gewoon salaris inhouden. Daar hoef ik niet heel erg lang over na te denken. Nee, dat is duidelijk. Dat was een korte reactie van je. Tom uit Akkerum, Friesland zegt, een boete vind ik prima, maar een club moet niet zelf rechten en uitvoeren tegelijk kunnen spelen. Daar moeten duidelijke regels voor zijn. Oh ja, Nederland, regelland. Bianca uit Capelle. Wat mij vooral verbaast is dat zoiets blijkbaar een heel seizoen heeft kunnen doorgaan. Dat heeft de leiding toch verschrikkelijk gefaald, ik denk het ook. Maar ik vind het ook sowieso raar dat het ineens naar buiten komt via Henk Veerman. Ja, ik vind het echt heel erg gek. Ik zit er nog steeds over te verbazen, maar goed. Even kijken, waar was ik gebleven? Even kijken, ik moet even alle blaadjes erbij pakken. Ik vind het weigeren erger dan slecht spelen. Slecht spelen kan gebeuren. Niet komen trainen is gewoon een keuze. Bam, ja, zeker waar. Nou, pak deze ook nog even bij. Sanne uit Laren, die zegt... Sanne komt uit Laren, Gelderland, van de duidelijkheid. Als een speler bewust niet kunt opdagen, zou ik hem eerst waarschuwen... en daarna een paar gemiste trainingen ga korten. Heel simpel. Ja, netjes hoor. Eerst even waarschuwen. Nou, geloof mij, bij de media werkt dat zo niet. Kijk gewoon even naar je factuur en dan krassen ze gewoon een paar uurtjes weg. Zo simpel gaat dat. Nou goed, ik kan me niet voorstellen dat iemand hier heel erg blij van geworden is. En ook niet met het nieuws dat nu dus naar buiten gekomen is dankzij Veerman. Hoe dan ook, Volendam speelt nu in een divisie lager. Ja, misschien hebben ze het ervan geleerd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.

Earth in the Fire, Let's Groove. Lekker op de vrijdagmiddag, daar word ik wel blij van. Daar krijg ik het weekendgevoel wel van. Voor diegenen die graag willen weten wanneer de belangrijkste teams dit weekend gaan spelen, weer gewoon voor de Eredivisie. Niemand is even uitgesloten of heeft dispensatie of wat dan ook. Nee, ze moeten allemaal aan de bak. AZ Alkmaar, morgen om 6:15 tegen de Go Ahead Eagles. En ook even kijken om 9:00 morgenavond of NEC Nijmegen een beetje hersteld is van de klap die ze hebben opgelopen in Noorwegen. Ze spelen dan uit tegen PEC Zwolle. Dan zondag, dan speelt PSV uit tegen FC Utrecht om 12:15. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen. En Ajax zal zich moeten melden in IJmuiden bij Telstar. En spelen daar dus uit. Ik heb ze afgelopen, wat is het, gisteren? Ja, gisteren heb ik ze zien spelen. Aanvallen kunnen ze best wel goed bij Ajax. Verdedigen, dat wordt nog een dingetje. Zo lekker als een mandje. En met mandjes hebben ze iets bij Telstar. Dus voor het weet hangen er een paar mandjes te veel in het scorebord. Wat ze uit proberen te duiden met mandjes. Heel raar, maar wel leuk. Een soort van traditie. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zo, toch nog even één keer gezegd. Woo!

0: Time.
1: Me, myself and I staan me wel aan. Vind ik altijd heerlijk om een beetje in de spotlicht te staan. We kunnen natuurlijk een heel dramatische afscheid gaan maken. Zo van, dit is het laatste uur wat mij betreft. Dat was het ook. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf morgen wordt het gewoon GPR Sportradio. Moet daarvoor dramatisch gedaan worden. Ja, dat ligt wel in de lijn van zoals ik denk, leef en doe. Maar het wordt eigenlijk gewoon alleen maar nog leuker. Er komen mensen bij als Robert Meder, Tom van het Hek, Andy Houtkamp met een grote langste lijn verleden. Dus daar doen we alleen maar ons voordeel mee. Maar ook Twan van Peperstraten, die vanaf aanstaande maandag hier tussen 4 en 7 gewoon op de radio is. Dus ik ben er dan niet meer. Maar ik ben er wel iedere maandag tot en met vrijdag tussen 10 uur in de morgen en het moment van de middag om 12 uur. Dus dan ben ik er wel. Dus wat dat betreft, ik verander iets in de tijd. Maar we hebben alles een beetje gereshuffled. Om zodoende wat dat betreft weer iets moois en iets nieuws en iets fris te mogen presenteren. Wees erbij morgen bij de start, bij de aanvang van GPR Sportradio. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Ik kijk uit naar de maandag. Ik spreek je dan hopelijk weer, maar dan om 10 uur. Tot dan!
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
5: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 7 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tveller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en

0: 10 minuten langer over.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25. Aldi.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pakken ze een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
19: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
20: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
26: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
27: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Shirin van Anroy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anroy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France FAM op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anroy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel 15 euro per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan 80 miljoen euro verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakte goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHP.

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki. Serious about fun.
11: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
16: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever raced, wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix's op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Running, running.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Met

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
24: Eeuw. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
26: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, test it to work.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark Ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer Ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terecht kwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp.

0: is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it.
6: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
4: Kippie.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €1,25.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor

0: en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klokte de Nederlandse atlete in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atlete maakte een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervandoor met een sensationele tijd van 1.53.71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter horde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter horde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat daarmee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
23: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
0: Moulinmilk, the moo you can't resist.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ook extra

0: heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Simpel. Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
4: Fans van voeding.
2: Aldi.
6: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport.
2: Wielrenner Shirin van Anroy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon-Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anroy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France FAM op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anroy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. Twee keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties aan Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofde ze hun platforms minder verslavend te maken. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf twee producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Social Deal Hotel.

0: Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden.
1: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.
2: GPR